0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
5: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
4: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
6: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
4: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en knooppunt Empel 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Verderop richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 13 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 richting Breda bij Geertruidenberg 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
8: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
9: Simpel Simons.

over 7. Van harte welkom. Dit is Simple Simons. Je luistert naar Radio Horizon. We zijn er tot aan 9 uur. Forever Man van Eric Clapton. Uit lang vervlogen tijden, 1985. En kijk je een beetje uit als je praat in je slaap. Talking in your sleep. Want voor je het weet zeg je iets te veel. Maar ja, alles is de eerste keer. Remembering.

0: Kwart over zeven geweest, opvallende nieuwe plaat van Isabel Usher. En niemand wil een popster.
1: Op je werk, thuis of onderweg.
2: Je luistert naar Radio Horizon.
0: Kwart over zeven, Radio Horizon met Simpel Simons. De eerste eigenaar die is bekend van één van de parken van Peter Gillis. Zometeen meer erover. Het wordt vandaag 15.

Nieuws van bij ons aan de grote hits. Die kent George allemaal hier bij Radio Horizon True van Spandau Ballet. De eerste van de drie eigenaren van de voormalige vakantieparken van Peter Gillis is bekend. Vakantiebedrijf Molenkaten wordt de eigenaar van Gillispark Stadsresort Valkenburg. Molenkaten heeft op dit moment 19 parken in Nederland en Hongarije.

half acht geweest, Radio Horizon met Simple Simons. We zijn er tot aan 9 uur en we helpen je zeg maar de dag in. The Black Eyed Peas en Where Is The Love was een groot hit in 2003. En Douwe Bob met zijn nieuwe opname No To Myself. Aangenaam nummer om lekker rustig bij wakker te worden. Woningzoekenden in Zuidoost-Brabant die kunnen vanaf afgelopen maandag 6 oktober gebruik maken van de nieuwe landelijke website voor sociale huurwoningen. Via socialehuurwoning.nl kunnen zij opzoeken in welke regio-website ze moeten zoeken en zich

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De meeste dagelijkse files veroorzaken 10 tot 15 minuten vertraging. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook een half uur oponthoud tussen Breda en Dordrecht. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum, langzaam rijdend verkeer met daar ruim een half uur oponthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Sabina en de afrit Oud-Beijerland. Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 11 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Een lekker ontbijtje, bakje koffie erbij en aangenaam wakker worden met White Horse van Laidback en Michael Jackson met Billie Jean. Je hoorde hoe druk het was van de ANWB daar tussendoor. Van 12 tot en met 18 oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Recycle Week. Ook de gemeente Kranendonk doet mee aan deze landelijke actieweek. De gemeente die vraagt aandacht voor het apart inleveren van

Ongetwijfeld vraag je jezelf regelmatig af, hoe kan dit gebeuren en hoe werd een grote hit voor Nielsen en Miss Montreal in 2013. A Major Look van Make a Trainer hoorde je daar weer na. Regionaal nieuws, je hoort het hier allemaal in Simpel Simons bij Radio Horizon. Elke werkdag te beluisteren tussen 7 en 9 uur. We draaien natuurlijk ook de grote hits. We gaan eens terug naar 1974. Toen kwam het op single uit en het werd in Amerika zelfs een grote hit. The Golden Earring en Radar Love.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Haagse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
7: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
6: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
8: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen, maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
6: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk op de wegen in het zuiden van het land. De langste files van dit moment die zijn voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard 10 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen langzaam rijden en stilstaan over 23 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Tijdelijk is daar 1 rijstrook dicht. De extra reistijd is nog een uur. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Ridderkerk 25 kilometer file met een half uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum 20 kilometer file, daar is de vertraging 3/4. Dan de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 12 kilometer met wel een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
10: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
11: Simpel Simons.

Bijna 7:15, Radio Horizon met dansbare klank op deze donderdagochtend van Paula Abdul, Straight Up. En Loving Each Day van Ronan Keating daarvoor. Aangenaam nummer en dat doen we ook zeer zeker, ondanks dat het vandaag maar 15 graden wordt en er een regenbui kan vallen. Vanaf 2029 wordt het voor veel huiseigenaren verplicht om bij de vervanging van een cv-ketel over te stappen op een slimme hybride warmtepomp. Een gewone gasgestookte cv-ketel die voldoet meer, schrijft minister Eleanor Boekholt, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in een Kamerbrief.

0: werd na haar niet afgemaakte studies psychologie en filosofie dramatherapeut in de psychiatrie. Maar zo zegt ze, aangezien ik beter tot mijn recht kwam als clown dan een volwaardig behandelaar, stapte ik over op het maken van cabaret. Dat die zelfreflectie juist was, werd bewezen toen ze na haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch in 2004 de persoonlijkheidsprijs won op prestigieuze cabaretten. Haar stijl wordt omschreven als eigenzinnig, met veel zelfspot en absurdistische op een Wim van Helsen-achtige manier. In de tentoonstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is en wat haar deert. De voorstelling Deer is komende zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes en kaartjes kunnen online besteld worden via akadesmeltkroes.nl. Die voorstelling begint om 8:30. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Horizon.

Lekkere vrolijke klanken zo op de vroege ochtend van Samuel Welte en Russo. En het heette Boom. Hans van Groezen met regionale informatie hoorde je daar weer voor. Mocht jij iets hebben voor de agenda hier bij Radio Horizon, stuur het gewoon op naar info@radiohorizon.nl. Dus info@radiohorizon.nl. En Please Don't Go van Casey and the Sunshine Band.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het erg druk op de weg. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 13 kilometer met een uur vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 21 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Dan de A27 van Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum, 14 kilometer file met drie kwartier vertraging. Verder met de A50 Eindhoven-Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En verder rijdt het verkeer langzaam op de A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen de afrit Liesel en knooppunt Heinderheide. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Als je onderweg bent, kijk een beetje uit. Het kan hier en daar druk zijn. Dat hoorde je bij de ANWB. Chemical van Post Malone uit 2023 was het dat je daarna hoorde. Het wordt vandaag 15 graden. Het kan regenen en het zonnetje schijnt toch. Morgen wordt het 14 graden. Valt er een hele hoop regen en blijft het grijs en bewolkt.

blijft een prachtig nummer, Ella Longley en Choosing Texas. Uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van de 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft ooit geveept. Maar hoe zit dat met jongeren in de Kempen? Daar gaan we in de miniserie Even over vepen achterkomen. En in de aflevering Even over vepen die we met jongeren hadden uit de regio, kun je dat allemaal zien hoe dat gebeurt en hoe zij er tegenaan kijken op 1kempen.nl.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
7: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
6: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
8: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
6: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is erg druk verlopen. Toch hebben we het hoogtepunt inmiddels wel gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat het nog stil tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen, 25 kilometer file met 1/2 uur oponthoud. A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en Gorkum, 16 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: De statie van

0: de zwaarste gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Breakthrough, dat was Queen en opende het programma Het Werk met Verdomme achter de knopjes om 5 minuten over 10 uur op deze 8 oktober 2026. Luisteraars van harte welkom. Bedankt wij nog even Hans van der Meijs voor de vroege ochtendprogramma Simple Simons tussen 7 en 9 uur. Vanmorgen was hij ook weer paraat. 3 wekkers gezet, althans zeker wel, om het ook eens te beluisteren. Nou, Hans, bij deze, het was goed gekomen. Wat kan ik wel? Ja, een beetje afscheid van de zomer, hè, gaan we nou doen. Het is niet anders. We moeten een beetje aan gaan wennen dat de temperaturen wat naar beneden gaan. Het wordt wat regenachtiger, het waait wat harder. Hadden we jas al beneden hangen, jongen? Ja, een jasje naar beneden. Ja, het vriest nog niet, maar ja, je merkt het toch wel een beetje. Goedemorgen, hier is Sheila E.

John Paul George en Ringo. Piep, piep, yeah, yeah. You, baby, you can drive my car. Met de rijbewijs en alles wat erbij hoorde. Dat waren de Beatles. En daarvoor hadden wij voor je de Bell of St. Mark door Sheila E. Komende zondag 11 oktober, dan is het bokbiertijd. We hebben heel veel horecagelegenheden. Is het dan wel te doen, smiddags. En onder andere bij ons Leen, en dat is de weg tussen Valkswater en Leende, kun je smiddag vanaf 2 uur bokbierproeverijen aan mee gaan doen. Kijk wel uit als je de Bob bent. De Bob, dan doe je het alcoholvrij. Helemaal alcoholvrij. Heel belangrijk, heel belangrijk. Voor iedereen trouwens, hè. Ja, niet alleen van laten wij je kennen, nee. Gewoon volhouden, non-alcohol, hè. Geen alcohol, gewoon niet doen. Als je Bob bent, ben ook de Bob, ja. 13 over 10 uur, doen dat op 8 oktober met deze van Matthew Wilder.

0: Ja, we moeten altijd een beetje uitkijken, want in één keer is het plaatje afgelopen. Ja, daar zijn we inmiddels wel al gewend aan geraakt. Dat was een opname van Anouk en haar grote, dat heette dan Girl.
1: Op kantoor, aan de wand of op de bouw. Horizon at Work staat aan.
0: Ja, en dan moet ik even op mijn lijstje spieken, want nou weet ik eigenlijk niet meer precies welke plaat dat er nou zou komen. Even kijken dat ik hem goed

Uit het clubcircuit was dat Rihanna met Umbrella. Een paraplu eigenlijk. Ja, die hebben we vandaag af en toe nog een beetje nodig. Oké. Even kijken. We gaan naar 1 november. Dan is het bij Zaligheidscentrum Genoven in Valkenswaard op zondagmiddag. Een optreden van McTable. Straks even na 11 uur kijken dat ik een plaatje van de jongens kan vinden. Ik heb dat wel ergens in mijn lijstje staan, maar dat komt allemaal goed. En dat optreden dat is op de zondagmiddag. De zaal gaat open 2 uur op 1 november. Hè. Onthoud het goed, zet het in je agenda als je wilt genieten van heerlijke rock'n'roll. Je mag lekker dansen als je wil. Je mag aan de hangtafel hangen. Je mag aan de bar hangen. Overal zitten en gezellig buurten. En genieten van de fijne muziek die deze jongens maken. Nou, dat is ook goed gelukt, toch? Misschien doen ze hier wel een rock'n'roll versie van. Jet Airliners, Steve Miller Band.

Jetliner. Geluid van de Steve Melleband hier bij Radio Horizon aan het werk. We gaan zo dadelijk even kijken. Nog een plaatje aan van Melanie, Fiona. En dan gaan we ook nog de agendaberichten doen. Maar eerst nog even het volgende. Want er komt asfaltonderhoud aan de Vest in Valkswaard op 17 en 18 oktober. De gemeente Valkswaard voert op die beide data's dus asfaltonderhoud uit aan de Vest op bedrijventerrein De Schaapsloop. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Dus van 17 en 18 oktober. Houd het even in de gaten, mocht je die kant uit moeten of willen gaan. Nou ja, oké, kan maar gebeuren toch. Ja. Zo dadelijk de agendaberichten. Eerst nog

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommels plekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: Hij had maar één hit, hè? Ja,
1: er is altijd goed mee geweest. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Ja, dat is begin jaren 70 eigenlijk. Nee, die 70, ja, ja. Bedankt Hans van Groezen wederom ook voor de agendaberichten hier bij Horizon at Work. Weer helemaal voor elkaar. We zijn maar helemaal op de hoogte, Hans.

Black Knight, Black Knight, Deep Purple. Op single verscheen hij destijds. En toen kwam de LP uit in Rock, maar dat stond hij niet op. Nee, je moest een singeltje wel kopen, anders had je hem niet. De studioversie deze. Lang geleden. En een speciale voor radiocollega Erwin Klokkietus gedraaid van het programma La Villa Strangiato. Elke maandagavond vanaf 9 uur te beluisteren. Met heel veel ook symfonische rock en zo. Hè. Nou, dan mag Deep Purple maar ook bij. Trouwens, er zijn heel veel coverbandjes die de muziek van Deep Purple maken. En een van die coverbandjes is de formatie Made in Purple. En die gaan toeren, of die zijn al aan toeren. En die komen begin januari hier in de regio, mag ik alvast verklappen. Die komen naar de Bosuil op 9 januari. 9 januari. Beetje de headbangers en alles wat erbij hoort. Hey, terug in de tijd. Hier is Diana Ross en de Supremes en The Happening.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, vanavond welkom wederom Horizon aan het werk bij Verdommelen achter de knopjes op deze 8 oktober 2026 op deze donderdag. Begonnen wij met Robert Palmer en The Best of Both Worlds tot aan 12 uur dit programma voor je.

Fire, een liedje geschreven door June Carter, de vrouw van Johnny Cash. Was dat samen met de Carter Family. Grote hit voor The Man in Black. En daarvoor hadden we over Black gesproken. Katie Dunstall en de Black Horse en de Cherry Tree. Cherry Tree, Cherry Tree. Oh. Kleine aanloop bij deze plaat. 10 minuten over 11 uur op deze donderdag de 8e oktober. Het is wel leuk, op mijn lijstje staat Lisa, Lisa. En ik hoorde maar één. Nou ja, break it out. Oké. Okay.

Ik denk de grootste dancehit voor deze formatie uit Zweden, ABBA. Lay All Your Love On Me. En voor de stappers die van vroeger het nog weten, als je naar de Schaft ging in Lommel, de zondagmiddag, dan werd er al gedraaid een speciale remix van die 12 inch die heel erg lang duurde. Ja, die was ook heel speciaal. Maar ja, goed, dat zijn die oude tijden. En daarvoor hadden we Lisa met Break It Out. Ja, dan nog een aardig sportbericht. Na ruim 7,5 jaar heeft Corné Maas het voorzitterschap van voetbalvereniging De Valk overgedragen aan Mike Stoffels. De voorzittershamer werd afgelopen maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering officieel doorgegeven. En Maas blijft wel als bestuurslid verbonden aan de Valkenswaardse club, de voetbalvereniging De Valk dus.

Ja, het warme geluid van J-Lo, Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En daarvoor hadden we Country Rock met Keith Urban en zijn bandje The Range. Dat is ook wel lang geleden. Leuke plaat, Someday You've Gotta Dance. Dat was de titel van dat liedje. Ja, leuk hè. Dit is lang geleden, Cat Stevens, Matthew & Son.

0: Leuke plaat van Nancy Boyd. Let's hang on. En het is 11:58. En van ons natuurlijk en voor iedereen trouwens de hoogste tijd om over te schakelen naar Hans van Groezen met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Het theaterseizoen in de Smeltkroes begint dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar dan wel meteen met een voor maar hezen omgeving onbekende naam, en dat is Nathalie Baartman. De Twentse Nathalie Baartman werd na haar niet afgemaakte studies psychologie en filosofie dramatherapeut in de psychiatrie. Maar zo zegt ze, aangezien ik beter tot mijn recht kwam als clown dan een volwaardig behandelaar, stapte ik over op het maken van cabaret. Dat die zelfreflectie juist was, werd bewezen toen ze na haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch in 2004 de persoonlijkheidsprijs won op prestigieuze cabaretten. Haar stijl wordt omschreven als eigenzinnig, met veel zelfspot en absurdistische op een Wim van Helsen-achtige manier. In de tentoonstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is en wat haar deert. De voorstelling Deer is komende zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes en kaartjes kunnen online besteld worden via acradesmeltkroes.nl. Die voorstelling begint om 8:30. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Dave D. Dozy, Becky McIntyre waren dat met Xanadu. En daarvoor hadden we Hans van Groezen met de agenda. Berichten, wederom weer dank Hans daarvoor. Dan de volgende, 29 bestuurders van auto's zijn afgelopen woensdag beboet omdat ze de nasleep van een ernstige botsing op de A58 bij Oorschot hebben gefilmd. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant op social media. We gaan het doen. En die bekeuring is niet min. €449. Afteken maar. Ja.

bijna geen station die de plaatje nog kent. Nee, dat is er wel. Ja, ik ken hem wel, maar ja, niet iedereen. Ja, Mel en Tim waren dat, Backfield in Motion. Blijft een leuk nummer. En daarvoor Earth, Wind & Fire en Let's Groove. Wil je nou helemaal op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen hier bij ons in de regio? Kijk even op de site van 1 Kempen of anders bij RTV Horizon. Of via de app, via de telefoon kan je dat natuurlijk ook doen. Ja. Dan blijf je al een beetje op de hoogte van het laatste nieuws. En de muziek op de achtergrond kan ook natuurlijk, want dat kan. Ja. Onder andere de Jazzpolitie en de Liefdesliefde.

was Born a Rambling Man. Wat groot hit voor de Elman Brothers Band. Greg Elman, nog ooit live gezien. Ja, zeker. Mooi hoor. Wat hebben we er meer? De jazzpolitie en liefdesliedjes. Ik ga zo dadelijk Dusty Springfield naar voor je draaien. De summer is over, dat klopt ook wel een beetje. En misschien nog een stukje Boskeks. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur helemaal present De Smaak van Smaak met Peter Smaak. Peter Smaak, sorry. Tot aan 2 uur. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Maak er toch nog een fijne donderdag van. Geniet er even van. Het is op het moment nog even droog hier, zoals ik kijk naar buiten, de studio. Ja, nou mooi. Anders in ieder geval gewoon een parapluutje erbij. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog en tot morgen. Bye bye.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: De Statie Valkenswaard. Het oude

0: bezoekers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter Zwaak.
4: Donderdag 8 oktober 2026. Het is ruim 2 minuten over 12. Bedankt aan Jan. Heet ik Jan van harte welkom bij een nieuwe aflevering van...

1985, Madonna en Material Girl. En in dit nummer beoordeelt ze eventuele toekomstige partners op basis van hun rijkdom en wat ze kunnen bieden. Goedemiddag, dit is De Smaak van Zwaak. I've been

Anastasia, Left Outside Alone. Vanmiddag dan trekken enkele buien van noordwest naar zuidoost over ons land. En er is ook geregeld zon en het kan flink gaan waaien. De noordwestenwind is matig of vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot soms zelfs hard aan de kust. En door deze wind wordt het op de meeste plaatsen vanmiddag niet warmer dan 15 graden.

Belgische DJ-duo Dimitri Vegas en Like Mike uit 2017 kon je luisteren naar Complicated. De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. De afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Heezeleen de slachtoffer. Met babbeltrucs halen de oplichters mensen over om geld en waardevolle spullen af te geven. Word jij gebeld en je vertrouwt het niet? Hang dan op en meld het direct bij de politie via 0900-8844. Staat er iemand aan de deur die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar identificatie. En dat moet zijn een pas met foto en dienstnummer. En vertrouw je het alsnog niet? Bel dan 112. Baby,

Shanna Spiro uit 2025 kon je luisteren naar Die on This Hill. En wil jij deze zangeres echt aan het werk zien? Dat is mogelijk, want ze komt voor 2 concerten naar Nederland. En wel op 14 en 15 maart van het volgend jaar. Ze treedt dan op in Gashouder in Amsterdam. Inmiddels is het 12 uur 32, oftewel 2 minuten over half 1. En dit is nog steeds Horizon met muziek van 3T.

Ty Jackson, Tyrell Jackson en Tito Joe Jackson. Met z'n drieën vormden ze de Amerikaanse boyband 3T. Het zijn de zonen van Tito Jackson en die was weer lid van de Jackson 5. En het is inmiddels 6:06 geworden. En mocht je momenteel aan de lunch zitten, dan wens ik je uiteraard een bijzonder eet smakelijk toe vanaf deze kant. Hij werd op 23 september jongsleden 77 jaar. Ik heb het over Bruce Springsteen, oftewel de Bos. Dit is My Hometown hier op Horizon. Oh.

wat mij betreft een van de mooiere nummers van Bruce Springsteen. Afkomstig uit 1986. De titel My Hometown. De gemeente Waalre en Veilig Verkeer Nederland houden een bijeenkomst over verkeersveiligheid voor senioren. En dat is op vrijdag 23 oktober van 10 uur tot 12 uur 's morgens in het Huis van Waalre. De deelname aan deze ochtend is gratis en er is plek voor maximaal 70 deelnemers. En aanmelden dat kan via het volgende mailadres gezond@waalre.nl.

Clean Bandit en de Zweedse Sarah Larsson en Symphony. En dit is Horizon te ontvangen via de FM in Heeseleende op 92.9. In Kranendonk kun je ons ontvangen op 107.1 en op 106.0 in Marhezen.

0: This Is Not America. En onderweg naar het nieuws van 1 uur kun je luisteren naar Jennifer Lopez en Pitbull in On The Floor.
1: J-Lo, ja, tu sabes.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos. En de A76 van Geleen-Aken voor de Duitse grens 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Peter Zwaag.
10: En het is vandaag 8 oktober, de 281ste dag van het jaar. En we hebben nog 84 te gaan tot het einde van 2026.

Vervolgens kon je luisteren naar de Buggles met Lenny, gevolgd door Journey en Don't Stop Believin'. En het is vandaag 8 oktober en op deze datum in 1912... toen brak de Eerste Balkanoorlog uit doordat Montenegro de oorlog verklaarde aan het Ottomaanse Rijk. En in 1958 werd op deze dag de eerste pacemaker ter wereld met succes geïmplanteerd bij Arne Larsson in Zweden. En in 2005 vond op 8 oktober een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6. En dat trof de regio Kashmir met tienduizenden doden.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Vanavond om 8:30 op Veronica, de film The Flash. En in deze film komen werelden samen als Barry met zijn superkrachten terug in de tijd gaat om het verleden te veranderen en zo zijn familie te redden. Hierdoor verandert hij alleen ook onbedoeld de toekomst. Hoe dit afloopt te zien vanavond op Veronica om 8:30.

Drake en One Dance. In Valkenswaard zijn meerdere wapens aangetroffen in een auto. Dit gebeurde tijdens een controle in de nacht van maandag op dinsdag. Onbekend is waarom de wagen werd gecontroleerd. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 19:30 tot 21:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

Crystal Maneuvers in the Dark, Electricity. 6 minuten over 1:30 en daarvoor kun je luisteren naar wat de komende periode allemaal in deze regio te doen is in de regioagenda. En dit is het laatste half uur van de Smaakontwaak op deze donderdag, de 8 oktober 2026, waarin we verder gaan met Justin Bieber. Uit 2020 is dit Intentions.

should dance.

still here. Enrique Iglesias en Hero. In Heesleende zal binnenkort worden gestart met het maaien van bermen en sloten, en dat in het buitengebied. Weggebruikers kunnen hierbij hinder of vertraging ervaren. En de gemeente vraagt daarom om voorzichtig langs de werkzaamheden te rijden.

Leuk hoor, om dit weer eens terug te horen op de radio. Muziek uit 1981. Double Dutch Bus is de titel. En het werd gezongen door Frankie Smith, die op 8 maart 2019 overleed op 79-jarige leeftijd. En dit is Gavin Grohl, Not Over You.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Al Ducommeers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Weststraat. Mooi, op de statie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. Dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten, buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Even kan een rollercoaster zijn, hadden wij Ronan Keating aan het begin van dit nieuwe tussenuur voor deze donderdag, deze 8e oktober. Een bijzonder goede middag, leuk dat je luistert. En met onze dank gaat natuurlijk uit naar Peter Zwaak voor het voorafgaande het lunchprogramma De Smaak van Zwaak. Zijn dit de Cardigans?

Het heeft haar veel gebracht in ieder geval. Het televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland. De nieuwe van Bente hoorde je met Parachute. Het is bijna 15 minuten over 2 geworden. Weggebruikers die gisteren een ongeval op de A58 bij Oorschot filmden of fotografeerden, kunnen binnenkort een boete op de deurmat verwachten. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant via social media. Bij het ongeval van afgelopen woensdag raakten meerdere mensen gewond. Hulpdiensten verleenden hulp aan 2 slachtoffers. En ook specialisten van de forensische opsporing deden onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Hierdoor ontstond er ook een enorme file. Volgens de politie pakten 29 automobilisten de telefoon om een foto of video van het ongeval en de hulpverlening te maken. Los van het feit dat dit bij wet is verboden, overschrijdt dit iedere fatsoensnorm. Achter ieder incident schuilt natuurlijk ook een persoonlijk drama, aldus de politie.

bekendste opnames van The Eagles. En in 1998 werd deze gitaarsolo nog verkozen tot de beste aller tijden. En daar kan ik me zomaar iets bij voorstellen. Valt alleszins nog mee met het weer vandaag. Gisteren werd deze dag aangekondigd als een echte herfstdag. Die is ook wel regenachtig begonnen, moet ik eerlijk bekennen. Maar voor dit moment valt het reuze mee allemaal. Fietsroute De Smokkelroute is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Awards in de categorie Wandel, Fiets of Waterbeleving. De Smokkelroute is een grensoverschrijdende fietsroute van ongeveer 44 kilometer door het historische smokkelgebied van Kranendonk en Hamond, België. Je moet het maar eens een keertje gaan fietsen. Ik vind het wel leuk op de een of andere manier. En probeer dan ook maar eens iets te smokkelen. Dat is toch gewoon een leuke bekomstigheid, toch? Dit is Sting en Love is the

Veldhoven worden dit jaar 258 bomen verwijderd omdat ze zijn afgestorven, ziek zijn of niet meer veilig zijn. Ook in bosgebieden in de Kempen ziet boswachter Erik Schram dat vooral beuken, lariksen en fijnsparren moeite hebben met de veranderende weersomstandigheden. Wat betekent dat voor de bossen in onze regio? Ja, daar moeten we toch maar eens goed over na gaan denken. Het heeft toch te maken met de klimaatverandering. Enfin, je kunt er op onze website een behoorlijk groot artikel over lezen. Moet je echt maar eens doen. Ja, Fix What You Didn't Break hadden wij van Nate Smith. Dit is Emma Bunton. What

0: Emma Bunton, What Took You So Long? Noem het een oorsprong, een nulpunt, een klik of een clash. Een moment van samenvallen en ontluiken. Daar gaan we het zo meteen eens even over hebben.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Welkom bij Connect, het thema van Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en Lieshout. En de regio ligt op en je bent uitgenodigd om uiteindelijk ook mee te doen. En ook het PSV-stadion doet dit jaar mee. We kunnen het zo meteen nog wel even over hebben. Wordt een hele mooie, indrukwekkende show. Glow 2026, binnenkort dus.

komt er dus weer aan. Van de week hadden we nog Rick James met Glow. Een hele, hele toepasselijke plaat trouwens. Was dit Olivia Dean en je hoorde Nice to Each Other. Het PSV-stadion vormt dus voor het eerst sinds jaren weer een officieel decor voor het Glow Festival. Er wordt een spectaculaire 15 minuten durende licht- en drone-show georganiseerd.

0: Jeert en Treintje Oosterhuis. Total Touch hoorde je met Somebody Else's Lover. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk

Ja, rustig maar, jongens. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Hadden wij Living Color en you're the Glamorous Boys. Nou, hè? Even wat rust in de tent. Bijna 15 minuten voor 3 geworden. De nieuwe van Raccoon en Dicht

Mooi hè, de nieuwe van Raccoon. En je hoort dicht bij het vuur. Ik zei het eerder al, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl.

van Maroon 5, What Lovers Do. Verkeer vanuit Eindhoven richting Maastricht moet het komende week einde rekening houden met flinke vertraging. Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt de A2 volledig afgesloten, zo meldt Rijkswaterstaat. Een deel van het verkeer wordt via de N74 door België en langs Valkenswaard omgeleid. De werkzaamheden beginnen vandaag donderdag 8 oktober om 9 uur. En die avond en vrijdag is de A2 richting Maastricht afgesloten tussen Sint-Joost en Roosteren. En vanaf vrijdag 9 oktober om 9 uur gaat de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide in beide richtingen dicht. En de afsluiting die duurt tot maandagochtend 12 oktober 5 uur. Dus hou daar rekening mee. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Maak er nog een mooie donderdag van. En voor een ieder die het horen wil, straks om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe Echt van Echt.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en de beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yesh Yilgaz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yilgaz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. En de meeste vertraging heb je onder meer op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten is de vertraging. De A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg sta je een kwartier in de file bij Vrouwenpolder. Dat heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech die er staat. Op de A59 is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

lezen wij dat de tijgermug gevonden is in Brabant. Dan moeten we ons in de camper zorgen maken. De Aziatische tijgermug is onlangs aangetroffen in Tilburg, Mierlo en ook in Eindhoven. Deze exotische mug kan tropische ziektes overdragen. Ja, en hoe groot is het risico voor inwoners van de camper? De tijgermug steekt vooral overdag, lezen wij. En via een steek kan de mug best wel wat vreemde ziektes veroorzaken. Dus, nou ja, dat bericht hadden we aan het begin van deze nieuwe Echt van Echt. Deze donderdag, deze 8 oktober. Dit is Brian Adams. Everything I do it for you. Look

Ja, en deze donderdag werd aangekondigd als een herfstdag hier in Zuidoost-Brabant. We zijn deze ochtend natuurlijk wel begonnen met flink wat regen. Maar voor de rest van de dag is het best wel meegevallen eigenlijk. Hadden we Janis Blue en Melf en Edge of Desire. Gisteren hoorden wij ook in het nieuws dat er een aantal bomen voor de tweede keer dit jaar al in bloei komen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat heeft allemaal te maken met die mooie nazomerdagen die we gehad hebben. Enfin, de natuur staat op zijn kop, lijkt wel. Dit is Level 42.

0: Afgelopen minuten kleurde roze hier op Radio Horizon. Hadden wij Pink met I Don't Believe You.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: De hits die je kent.

Summer hadden we met My Body Isn't Ready. Verkeer vanuit Eindhoven richting Maastricht moet het komende week einde rekening houden met flinke vertraging. Tussen de knooppunten het Vonderen en Kerensheide wordt de A2 volledig afgesloten, zo meldt Rijkswaterstaat. Een deel van het verkeer wordt via de N74 door België en langs Valkenswaard omgeleid. En de werkzaamheden die beginnen vanavond donderdag 8 oktober om 9 uur. En deze avond en vrijdag is de A2 richting Maastricht afgesloten tussen Sint-Joost en Roosteren. En vanaf vrijdag 9 oktober om 9 uur gaat de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 12 oktober 5 uur. Dit is Jimmy Bohorn.

Muziek van Claude en Jorre Salavi. En daarmee is het 16:30 geworden. Op deze donderdagmiddag. Fietsroute De Smokkelroute is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Awards in de categorie wandel, fiets of waterbeleving. De Smokkelroute is een grensoverschrijdende fietsroute van ongeveer 44 kilometer. En die loopt door het historische smokkelgebied van Kranendonk en Hamel-Tachel. Ah, lekker.

In oktober staat Nederland in het teken van de nationale We Cycle Week. Ook de gemeente Kranendonk doet mee aan deze landelijke actieweek. De gemeente vraagt extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en ook batterijen. En volgens de gemeente blijven veel oude apparaten in een kast of la liggen of verdwijnen zo bij het restafval. En dat is zonde, want ze bevatten onderdelen en grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Wie wil weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt is, kan dat in ieder geval opzoeken op www.wecycle.nl of vind je inleverpunt. En ik kan me er alles bij voorstellen als ik mijn la thuis eens opentrek. Dan kom ik waarschijnlijk ook nog een heleboel oude batterijen tegen. Ik ga ze toch maar eens netjes inleveren.

0: Terence Trent D'Arby. And If You Let Me Stay. Het is bijna 10 minuten over half 5. De allerhoogste tijd voor alweer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichting te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

bij mijn andere werk, zeg maar. Ook mede verantwoordelijk voor de kerstpakketten. Ho, ho, ho. Over 77 dagen is het kerst. Het gaat wel heel snel, toch? Bruno Mars. Ik wist niet waarom ik eraan moest denken. Maar ik moest er even aan denken. When I was your man, hoorde je. Alle berichten die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Dit is muziek van Jason Umbres. En I'm yours.

Ja, nog 77 dagen inderdaad. Ik schrik er een beetje van. Dan is het alweer kerst. En nou ja, je ziet het om je heen gebeuren natuurlijk ook. Hè. En bij die hele grote winkel hier in Budel met de C vooraan. Ja, die zijn er ook alweer helemaal klaar voor. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Doen we deze van Alex Warren en Fever Dream.

vijf uur dan zijn we natuurlijk nog bijzonder graag bij u terug met het allerlaatste uurtje Echt van Echt voor deze donderdagmiddag. En dan vanaf 6 uur hebben wij in ieder geval de muziek in het programma Knooppunt Leen rijden met Frans van Dam. En later nog de donderdag editie van het programma Horizon Verbreed. Dat wilden we nog even kwijt. Tot aan vijven is dit Radio UK.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen Knopend Vught en Waardenburg een 17 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging of meer zelfs tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht in 7 kilometer file. Staat een kapotte auto bij Zwijndrecht. En veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Oss. 20 minuten tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Een kwartier op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulfhout. 12 kilometer file. Een half uur op de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Bij Kampeland door een kapotte vrachtwagen. 8 kilometer file. De vertraging is echt al een half uur. En 267 Drunen richting Andel. Bij de wijk en Aalburg. 3 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Peter van Echt.

0: Eindelijk toch nog best wel een aardige donderdag, deze 8e oktober. Een bijzonder goede middag, even een 5 uur geworden. Welkom terug bij Radio Horizon. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Hadden wij Years and Years en Jorik King.
1: Vanavond.

verkeer vanuit Eindhoven richting Maastricht moet het komende week einde rekening houden met flinke vertraging. Tussen de knooppunten het Vonderen en Kerensheide wordt de A2 volledig afgesloten. Zo meldt Rijkswaterstaat. Een deel van het verkeer wordt via de N74 door België langs Valkenswaard omgeleid. En de werkzaamheden die beginnen al vanavond, donderdag 8 oktober om 9 uur. En deze avond en vrijdag is de A2 richting Maastricht al afgesloten tussen Sint-Joost en Roosteren. Vanaf vrijdag 9 oktober om 9 uur gaat de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend, 12 oktober, 5 uur. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.

Zuidoost-Brabant is onderweg naar huis. Alweer voor de voorlaatste werkdag voor deze werkweek hadden wij ondertussen muziek van Janet Jackson en That's the Way Love Goes. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl

Always Touched by Your Presence, Dear. De tijgermug gevonden in Brabant. En moeten we ons in de Kempen daarom zorgen maken. De Aziatische tijgermug is onlangs aangetroffen in Tilburg, Mierlo en ook in Eindhoven. De exotische mug kan tropische ziektes overdragen. En hoe groot is het risico voor inwoners van de Kempen? De tijgermug die steekt vooral overdag, lezen wij. En via een steek kan de mug toch best wel wat enge ziektes overdragen. Dus laten we het even goed in de gaten houden. Baby Rexha en Faithless en New

muziek van Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Weggebruikers die afgelopen woensdag een ongeval op de A58 bij Oorschot filmden of fotografeerden, kunnen binnenkort een boete op de deurmat verwachten. Dat meldt namelijk de verkeerspolitie Oost-Brabant via social media. Bij het ongeval van afgelopen woensdag, gisteren dus, raakten meerdere mensen gewond. Hulpdiensten verleenden hulp aan 2 slachtoffers en ook specialisten van de forensische opsporing deden onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En volgens de politie pakten 29 automobilisten de telefoon om een foto of video van het ongeval en de hulpverlening te maken. Op Instagram spreekt ze haar ongenoegen uit over het gedrag van de automobilisten. Los van het feit dat dit bij wet is verboden, overschrijdt dit iedere fatsoensnorm. Achter ieder incident schuilt namelijk een persoonlijk drama, schrijft de politie. En of ze gelijk hebben. Dit is EWF, Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland.

Nog een keertje de Horizon Agenda. De allerlaatste trouwens voor deze donderdag, deze 8 oktober. En tot in die tijd luisteren we naar deze opname van Bos Skeks. En die heet What Can I Say?

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 19:30 tot 21:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

6 hadden wij Keen. Dankjewel. Hoef ik het zelf niet te doen. Zometeen een nieuwe aflevering van Knooppunt Leenderheide. Dat wil zeggen, we hebben de muziek in het programma van Knooppunt Leenderheide. En later op deze donderdagavond hebben wij nog de donderdag-editie van Horizon Verbreed tot een uurtje of 9. Dus lekker blijven luisteren. Bijna weekend ook, hè? Ah, heerlijk. Doen we deze nog van Stephanie.

0: Radio Horizon.
1: En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze donderdag, deze 8e oktober. Bedankt voor het luisteren. Maak er in ieder geval nog een hele mooie avond van. Morgenmiddag om 2:00 dan melden we ons uiteraard weer voor een nieuw tussenuur. En tussen 4 en 6 morgenmiddag dan zijn we er weer met de Thank God It Friday aflevering van het programma Echt van Echt. Zo doen we dat elke vrijdag. Hè? Ja, het weekend komt natuurlijk steeds dichter en ook dichterbij. Veel plezier met de muziek in Knop en Leen rijden. Dus later nog Horizon Verbreed. Dan doen we nog de nieuwe van Douwe Bob. Tot morgen. I can still

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
4: Radio
0: Van Dam.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen Afrit Sint-Michiels, Gestel en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam nog 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem een kwartier tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. En een kwartier op de N629 Dongen richting Oosterhout tussen Kaatsheuvel.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
3: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
2: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
4: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
2: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra 9 kilometer file. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten-Windsor at this point in the legal proceedings.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Beetje een verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond.